0: Maar dan had hij wat ruimte voor nodig, maar hij bleef wel keurig in dienst van de kerk.
1: Maar dat kwam eigenlijk door de kerk zelf, die hem eigenlijk wilde beteugelen.
0: Nou, daar moet je mee oppassen. Dat was niet de kerk, dat was
1: de raad
0: gemeente. Ja. Dat waren de ambtenaren. Nou, ja. We weten inmiddels in Nederland wat de ambtenaren aan kunnen richten.
1: Precies.
0: Ook hier geldt dat de mensen met iets minder macht, die niet goed worden aangestuurd, daar zit de ellende. Want hij met de dominees heeft hij nooit ruzie gehad. Die waren wel misschien jaloers op hem. Omdat de mensen nog meer voor zijn muziek kwamen dan voor hun preken.
1: Ja.
0: Geen preek hebben wij over uit die tijd.
1: Gek, nou, ja.
0: We hebben wel een paar preken van Luther, maar dat zijn we 100 jaar eerder. Maar hij had goed contact met de dominees. En hij heeft natuurlijk ook een paar keer gebiecht bij een van de dominees, bij zijn biechtvaders. Dat doet hij ook voordat hij dus gaat sterven. Dus dat was... Er waren ook vriendschappen daar onder de dominees. Dus je moet niet zomaar de kerk zeggen. Als je bedoelt het instituut wat werd aangestuurd door de gemeenteraad van Leipzig. Dat was toen een theocratie. Dat kennen we natuurlijk niet in Nederland. Dat de kerk verbonden is met de gemeente van de stad. Dus dat is last met de ambtenaren, zou je kunnen zeggen. En ambtenaren willen dus altijd bezuinigen op kunst. Dat is blijkbaar een raar trekje, want daar hebben ze niks mee. Ze willen iets nuttigs hebben. Of iets wat geld het laadje brengt. Nou, uiteindelijk zou ik kunnen zeggen dat Bach ook geld het laadje bracht. Want er kwamen ook mensen op Leipzig graag, omdat de grote organist Bach daar speelde. Dus dat was ook een beetje kortzichtig. Maar het gaat om de gemeenteraad van Leipzig, waar die moeilijkheden hadden. En die niets van hem begrepen. Terwijl hij door wil gaan met zijn projecten. En dan krijg je dat ene grote project, die Koers de Fuga. Het andere is toch wel die Hohe Messe. En dan zie je dat hij daarin een testament benoemt in encyclopedische zin.

0: Je weet misschien dat de encyclopedie ongeveer in die tijd pas is ontwikkeld. Die is ook een keer bedacht. Niet de meneer Prins, Winkler Prins. Nee, Diderot is de man. Die zegt, ja, je moet eigenlijk een soort boek hebben waar alles in staat. Wat we allemaal kunnen. Wat kan je met een schaar? Wat kan je met een potlood? Wat kan je met een kompas? Ik noem maar wat.
1: Alles benoemen.
0: Alles benoemen en categoriseren en op alfabet zetten. En dat was dus de mode in die tijd. En Bach dacht, oh, maar dan ga ik met muziek
1: doen. Had het te maken met die verlichting?
0: Dat is een totaal verlichting, ja. Dit kunnen we allemaal. Dat kan ons mind, onze geest.
1: En daar kunnen we mee verder.
0: Daar kunnen we mee verder. Ja, de kerk wordt minder belangrijk. Wij gaan het allemaal vaststellen en vastleggen. Toen ontstond dus de encyclopedie. En die Hoge Mis van Bach is een encyclopedie van wat er kon op het gebied van vocale muziek. Duetten, duo's, 8-stemmige koren, 4-stemmige koren, fuga's, ga zo maar door. En soorten, genres, ook allemaal aan elkaar geregen. En hij stopt daar ook in eigenlijk zijn eigen muzikale ontwikkeling. Want de oudste noten die hij gebruikt in Hoge Messen komen uit 1714. Nou, hij is al ongeveer 30 is hij dan. En de laatste noten komen, nou, toen was hij dus 64, 65, misschien nog net, die je dan nieuw componeert, maar er waren maar een paar. Hij hergebruikt alle muziek uit zijn hele totale leven. Dus hij laat ook een bloemlezing zien van zijn kunnen en ook van de kunde die hij heeft van de muziek, de soorten muziek die hij kon maken. Dat is een soort van, ja, een waaier van zijn mogelijkheden.

0: Dus Bach wil zichzelf wel toch voor de eeuwigheid bewaren, is mijn idee. Ik kan het niet bewijzen. Ook zoals hij in de tijd, dat heb ik ook een keer verteld, zoveel zorg besteed aan het manuscript van de oer-Matthäus, de autograaf, Rijnschrift, waar dan water op komt door even een lekkage. Dan gaat hij allemaal opnieuw opschrijven. Keurig, prachtig. Ja. Het is gewoon kalligrafie. Dat moest wel goed bewaard blijven.
1: Eduard Verheel heeft dat ooit in zijn handen gehad.
0: Ja, weet ik. Ja, ongelooflijk. Ja. Ja, daar ben ik een beetje jaloers op. Ja. Maar ik hoop wel dat hij handschoentjes aan had.
1: Ja, al lang geleden, dus het zal waarschijnlijk nu wel helemaal weer vergaan zijn.
0: Nee, dat ligt gewoon in de kluis. En ze zijn dus voor miljoenen zijn ze al die stukken op aan het restaureren. Hè?
1: Ja, ja.
0: Want door de inktvraat gaat het er allemaal aan.
1: Ja,
0: ja, maar daar hebben ze Duitsland geld voor over. Hè? Ze hebben het ook, maar ze hebben het ook voor over.
1: Ja.
0: En nou ja, verder gaat het geld naar Mercedes en die winnen toch steeds weer.
1: Ja.
0: Ja. Behalve dus die twee grote opuswerken, hè, de Kunstfuga en zijn zwanenzang, zeg ik altijd, de Hohe Messe, waarin hij dus ook een paar dingen nieuw componeert. Dat is wel boeiend, want dat was echt zijn laatste composities. En ook weer wat verbeterd. Hij was ook de man die altijd bleef verbeteren. Altijd moest het beter. Je bent nooit volmaakt. En ja, dat is toch wel een eigenschap van hem, die hem aan veel kunstenaars toedenken. En we hebben door de omstanders een tamelijk goed verslag van zijn laatste uren in Thomaskirchhof nummer 1, waar hij woonde, waar hij op zijn sterfbed lag. En voor de Lutheranen was het heel erg belangrijk wat de stervende vader, moeder, partner, opa, oma als laatste zei, vallen de laatste zin. Dus ze zaten met hun oren gespitst te luisteren wat het familielid nog prevelde. Ging het over Jezus of ging het over het geloof of ging het over dat ze de hemel zagen of wat dan ook. Want dat bepaalde of die persoon in de hemel kwam. Dan wisten ze zeker, de nabestaanden, vader, moeder, mijn man, mijn vrouw, komt in de hemel. Want hoor wat zij of hij al gezegd heeft. Ik zie Jezus aan het eind van de gang, ik noem maar wat. En het mooiste was natuurlijk ook als je een gebed zei. Luther had ook al je gebeden voor dat sterven ook aangereikt. Kon je als het ware uit je hoofd leren. Of als je natuurlijk een koraal zong. En wat doet Bach? Die pakt een koraal aan. Wenn ich in höchste Nöten sei, als ik een grote nood ben. Dat had hij al veel eerder bewerkt, een koraal uit de Lutherse sfeer. En dan gaat hij op nieuwe tekst. Voor deinen troon treed ik hiermit. Voor uw troon kom ik hiermee aan, treed ik hiermit. Je ziet het beeld, hè? Hij is gestorven en hij loopt naar de troon waar God op is. Dat is zeg maar het kinderlijke beeld van het geloof. Nou, in plaats had hij genoeg kinderen, 20. En een aantal van die kinderen waren heel erg goed opgeleid en zeer begaafd. Of ze waren heel lief, zijn dochters, hè. Denk maar aan Liesje en zo. En hij had natuurlijk dat gigantische oeuvre gemaakt waarvan hij wist dat het goed was. Hij was er content mee. Dus hij komt niet bij de lege handen bij de schepper. En dat koraal gebruikt hij dus deze woorden voor. Voor deinem troon treed ik hier niet. Wat gaat hij doen? Hij dicteert hardop, zoals een van zijn leerlingen waarschijnlijk Agricola of Aldicol, dat weet ik even niet meer, kan horen wat hij zegt. Haast reutelend, denk ik, want hij was, ze hadden een heel zwaar ziekbed. Echt heel erg. Dicteert hij dus nog verbeteringen aan de begeleiding van dat koraal, van dat kerklied. In de contrapunt, in de begeleiding. Dus hij blijft bezig met contrapunt tot zijn laatste snik. Zet hij dus nog akkoorden erbij, waardoor het contrapunt als het ware weer even oplicht, als een soort van genadebrood. En je zou kunnen zeggen dat hij zich de hemel ingecomponeerd heeft. En we hebben die werking allebei. Dus het is een verandering. We kunnen ook zien wat hij dus nog op zijn sterfbed gedicteerd heeft.

0: En daardoor, omdat hij waarschijnlijk ook die melodie meezong, voor zover je dat nog kon, waren de omstanders ervan overtuigd dat, ja, papa komt in de hemel. Bovendien was het nog dringend daar, want die hemel was volgens de Lutherse vol met al die Lutherse componisten die zaten daar op de eerste rij. Schein, Scheidemann, Schütz, dus, en Pachelbel en Buxtehude. Nou ja, Bach moest mee, want hij moest natuurlijk meedoen in het Engelenkoor of in het Engelconcert. Maar omdat dus hij zo gestorven is, was dus men overtuigd dat Johann Sebastian wel in de hemel zou komen. Hij had een streepje voor als muzikus, dat hadden ze allemaal, maar hij kwam zeker in de hemel. Ook omdat hij zijn werk gedaan had, zijn Ars Moriendi, hij had het toch zo goed mogelijk verzorgd, we weten dat niet helemaal. En heeft afspraken met zijn zoons gemaakt over waar zijn werken naartoe gingen. Hij had helaas een groot bedrag van het familiekapitaal moeten gebruiken. We zeggen nu iets van 40.000 euro voor die hele dure operatie door die charlatan Charles Taylor, de oculist, de oogarts. En dat is dus voor niets geweest. Dat heeft uiteindelijk tot zijn dood geleid door de ontstekingen, waarbij je ook moet voorstellen hoe afschuwelijk die operaties waren. Gewoon dat je een liter rum dronk en dan gingen ze in gang. Er was verder geen enkele pijnstilling, geen enkele. En uiteindelijk was het ook niet hygiënisch. Dus ja, er gingen allemaal lapjes en doekjes op die ogen. En daar is hij aan overleden. En er zijn ook theorieën dat hij toch nog, ook bij dat sterven en het misgaan van zijn krachten, toch ook wel last heeft gekregen van diabetes. Dat kan ook, dat hij ook opgespeeld heeft. Want het, geen gezonde ziekte maakt je niet echt beter. Dus dat weten we niet echt, maar we gaan van infecties uit. En die kwamen dus door de operatie. Want hij was volgens getuigen, de kinderen, nog een hele vitale man. En hij wou ook zich laten opereren, omdat hij helemaal niet wou stoppen. Het was, was geen voltooid leven voor hem. Ja. Hij wou ook nog kunnen zien. Als Bach zoveel geld daarvoor neertelt, want dat deed hij niet, ging het hem om zijn toekomst. Dat bewijst dus dat hij eigenlijk graag nog door wou en helemaal niet klaar was.
1: Zijn er overleveringen over zijn uitvaart?
0: Ja, hoe is dat? Thomaskoor heeft er gezongen. Bij, ik geloof dat de Janskerk was. Daar was de begraafplaats. En daar is hij toen begraven. En later is er enorm gedoe geweest met zijn botten. Daar zijn ze mee gaan sjouwen en slepen. Ja, het was heel moeilijk om goed te identificeren wat zijn botten nou waren. Toen die Thomaskirche verbouwd werd in einde 19e eeuw. En toen was Bach ineens een nationale held geworden. Hè? De grote componist is ons Bach. Hè? Beethoven is dood, maar we hebben Bach nog. Dat was waar, ja, even goed als Beethoven geworden. En toen zei ze, nee, maar die moet daar niet in dat
1: op de kerkhof
0: liggen. Kijken we daar verderop, een beetje aan de rand van de stad, is het, ik ben daar geweest vorig jaar, liggen. Nee, die moet een soort van mausoleum haast begraven worden in die Thomaskirche, in het koor. Dus we gaan die benen gaan opzoeken, kijken of het zijn benen zijn, voor zover ze dat konden, hè. Ze hadden nog geen DNA-techniek. En die gaan we daar begraven. En dat was een tijd dat dus glazen lood werd gemaakt in de Thomaskirche met beeldjes van Bach erin en van Mendelssohn. Die was toen nog geliefde componist. Ja. Later is dat er weer uitgehaald door de nazi's, hè? Moet je nagaan. Ja. En een van de mensen die natuurlijk ook dat gestimuleerd heeft, dat herbegraven van die beenderen van Bach, was ook Mendelssohn. En die had ook een gedachtnismaal, een van monument laten neerzetten voor de ingang bij de andere kant, aan de westkant. Dat is nu een hele drukke verkeersweg. Dat is een beetje raar geworden.
1: Ja. Zat in dat plantsoen, staat hij
0: zo'n beetje.
1: Ja, een beetje. Ja, ja,
0: ja. Ja, ja. Ja. Ze hebben wel gekeken ook naar de schedel van Bach. En er is een theorie van een van de experts daarin. Die zegt, ja, ik kan zien aan de gehoorbeentjes hier bij het oor, dat die wat groter zijn dan bij anderen. Dus je zou kunnen zeggen dat hij van jongs af aan toch wel heel erg goed heeft kunnen luisteren. Nou, het is allemaal onbestreden. Maar goed, hij ligt daar zogenaamd.
1: Angetwijfeld.
0: Angetwijfeld ligt hij. Angetwijfeld daar.
1: Alles is angetwijfeld. Ja,
0: daar in die Thomaskerk. En dat is natuurlijk een bedevaartsplek waar ze uit de hele wereld langskomen. En waar laatst onze Lang Lang heeft gespeeld, de Goldberg-variaties. En toen ze had gespeeld, toen zakte hij door zijn knieën en aanbad op het graf van Bach als ware de grote meester.
1: Wat vind jij het mooiste stuk van de Hohe Messe?
0: Oh, het totaal. Dat is
1: ja, want ik heb het al eerder gevraagd. Ja. Van, moeten we daar niet een soort doorloop van maken even?
0: Hmm.
1: Maar dat is niet even.
0: Nee, is het niet even.
1: Maar dan ga ik het je moeilijk maken. Wat vind jij nou het allermooiste gedeelte van de Hohe Messe?
0: Tja, dat is nou juist heel erg moeilijk. Juist zijn veelvormigheid, zijn variatie daarin, dat is voortreffend. Kijk, ik word meteen iedere keer bij mijn lurven gegrepen bij het begin. Het Kyrie eleison. Dat is echt van een wanhoop wordt er gebeden naar de godheid. Ja, dat gaat nog steeds door merg en been. En die fuga die daarna volgt, nou, dat instrumentale begin, die opbouw ook. Dat is voor mij groots. Maar er gebeurt er nog zoveel. En eigenlijk is ieder stuk ook weer evenwaardig aan het vorige. Het is niet van... Er zit één tophit in. Dat zou je nog eerder van de Matthäus kunnen zeggen, met zijn beginkoor en zijn erbarmen die. Maar bij de mensen gaat het eigenlijk maar door met tophits. Ik vind het Confiteor heel erg mooi. En het overgaan in het expecto. Het expecto, dat is dan het mooiste stuk voor Suzuki. En natuurlijk het Agnus Dei, wat ik. Dat eigenlijk al in andere cantates voorkomt, dat is wel een prachtig stuk. Dat het altijd goed is. Het Agnus Dei.

0: Ik had vroeger op school had ik 2 EP'tjes gekocht. Kun je zien ze dat voor je? Mm-hmm. En hoe groot ze zijn.
1: Nou, EP'tjes waren, ja.
0: Maar ze duurden wat langer dan een gewoon schijfje, hè? Je kocht toen je liedjes, kocht je op een schijfje, hoe heette dat ook weer? Singeltje.
1: Ja, een singeltje.
0: Een EP'tje was wel die maat, maar er stond iets meer muziek op.
1: Ja, ja.
0: En ik had een uitverkoop gekocht in, ik weet nog wel, op de Zeilweg. Één EP'tje van de Hohe Messe. Met de organ Jochem, weet ik nog. En daar stond op het Benedictus met een tenor en een fluit, vond ik heel mooi. En ik geloof het, Hosanna, Hosanna. Maar dat had ik al gekocht, dat is nou niet. Ga ik niet zo, ik heb geen echte nummer 1. Het is allemaal zo. Wat het meeste blijft hangen is het begin. Die binnenkomen. En het eind, ja, en het eind, hè, dat dona nomis patiam, dat heeft hij al een keer gedaan met het gratie was agibus tibi. We brengen u dank. En dan, ik vind het ook meestelijk qua constructie, dat hij een stuk wat je al eerder gehoord hebt, dat hij dat toch weer meeneemt. En dat bouwt zich dan heel langzaam op, laag voor laag, tot het einde ook nog de trompetten erbij komen. Ik heb zelf trompet gespeeld, ook vanwege Bach een beetje. En dan wordt het hoger en hoger en je komt echt in de hemel uit en dan zet Bach je af in de hemel. Dan is het klaar.

0: Ik heb dat laatst al gehoord in Leipzig met Blomstedt. Die is nog ouder dan Haitink is overleden. Die is zo gezond van dirigeren dat hij nog even doorgaat. Dat zal ik ook nooit vergeten. Blomstedt in de Nicolai Kirche die de OMS dirigeert. Ik las van de week in een Engels boek Most Lives and a Disappointment. Nou, dat is een beetje een wrang en cynische uitspraak. Helaas is het zo. En de meeste sterfbedden zijn ook niet bepaald fraai. Ook het sterfbed van Bach was vreselijk. Het moet een lijden geweest zijn. Toen hij naar Reutelen toch nog een beetje dicteerde en een beetje zong of neuriede, dat weten we allemaal niet precies, maar hij dicteerde dus nog. Maar voor heel veel componisten en ook wel schrijvers geldt dat hun laatste werken lang niet het beste zijn. Ze verdwijnen vaak toch een beetje door het achterdeurtje. Of het is een oeverlengte van Schubert, maar waarschijnlijk is dat helemaal niet het laatste wat hij geschreven heeft. Hij is alleen niet afgemaakt. Maar we houden van de romantiek dat dat zelfs zijn laatste werk is. Maar bij Bach is het wel zo dat hij echt aantoonbaar heeft gewerkt nog aan die hoge messen, wat verbeterd heeft en dan op zijn sterfbed dat de begeleiding, de vierstemmige begeleiding van het koraal, dan toch weer verandert, verbesterd. En dat is toch wel bijzonder dat hij sterft als componist heel mooi. Bij Mozart weten we het niet, die werd zo ziek dat hij waarschijnlijk niet meer kon componeren. In de film is dat anders gegaan. Dan componeert hij dan zijn requiem. Dat is wel een van zijn laatste werk geweest. Maar hij heeft naast requiem ook nog even een operaatje gemaakt. Hè? Clemenza di Tito. Heeft ook nog even gedaan. Dat vergeten we al vaak. En van Beethoven weet we alleen maar dat hij volledig doof was. En zijn strijkkwartet heeft geschreven. Juist zo mooi omdat hij doof was. Hij had geen eindpunt meer nodig. Het ging gewoon uit zijn brein. Hij hoefde het niet eens te horen. Maar heel vaak is het toch een beetje geconstrueerd uit de romantiek. Dat het laatste werk van een componist heel goed is, of heel bijzonder, maar het is niet altijd zo. Maar bij Bach vind ik wel. Als hij afsluit met de Koenigste Voeken en de Hohe Messe en dat koraal voor deinem troon trittig hier niet. Ik vind dat een heel mooi einde, dat heeft hij ook verdiend. Maar het was een heel zwaar einde. Met ook heel weinig pijnbestrijding, denk ik. Geen palliatieve zorg. Terwijl zijn muziek zo palliatief is, hè? Zo pijnbestrijdend in ons levens. Ja. Dus hij heeft een zwaar leven gehad. Het eindigde niet leuk, maar hij was niet alleen. En iedereen dacht dat hij in de Heer was. En dat is hij nog steeds, denk ik. Nou, we weten hoe mooi die Hohe Messe is, maar wat van werk was het nou eigenlijk? We weten dat in pak papier waar een stuk van de Hohe Messe op geschreven waren, de fruitbomen van Graaf Spork werden gewikkeld. Nou, dat is nogal heilig schennis, zou ik zeggen. Hè? Maar deze graaf Spork heeft blijkbaar toch die Hohe Messe gekocht. Dus er was een beetje handel ook waarin. Hoe komt het nou dat die Hohe Messe zo ontstaan is? En waarvoor? We weten alleen maar dat Bach op een gegeven moment Lutherse missen ging schrijven in de Latijn. Dat past ook in de Lutherse traditie. En dan sterft in 1733 Augustus Starke. Half jaar geen muziek, waar dan ook, ook niet in de kerk. Dus Bach had tijd om het anders te doen. Wat dacht hij? Ik ga een Missa Breve, zo'n korte mis, Latijnse mis schrijven, voor zijn opvolger in hoop dat hij zegt, nou, hier hou ik wel van. Ik krijg een baantje in Dresden, dan kon hij lekker weg uit Leipzig. Hij had het lang gezien daar in Leipzig. Hij schrijft dat, en dat begint de eerste helft van onze Hohe Messe. En met zijn gezin gaat hij naar Dresden, waar zijn zoon, geloof ik, dan al organist is van de Sophiankirche, ik weet even de datum niet. En dan, zo'n grappig detail, hij biedt dat aan met zijn gezin, zeg maar aan de lakei van het kasteelpaleis waar de keurvorst woont. En hij weet dat de keurvorst erg van muziek houdt en vooral van opera. En de grappige, er zit best wat opera in die Hohe Messe. Nee, nou, de eerste duet, het komt gewoon regelrecht uit de opera. Dan komt hij aan het eind van zijn leven. En dan hoeft hij eigenlijk helemaal niks meer te maken en ook niet om geld te verdienen. Dan zijn er twee hypotheses op dit moment. Dat de hoofdkerk gebouwd werd, dat is de Hofkerk. Het hof had een kleine kapel, die is er nog, in het paleis van het hof. En de kerk voor de gelovigen is die prachtige vrouwenkerkje. Die was niet voor het hof. Ja, een eigen kerk. Dat zou de hofkerken worden. Hij staat er eigenlijk wel alle plaatjes ook in mijn atlas. Een grote kathedraalachtige kerk, haast aan de Elbe. En die zou zo'n beetje 1749 wel klaar zijn en geopend worden. Ja, daar moet natuurlijk wel een muziekje bij dan. Maar als je kijkt naar de Hohe Messe, dan is het in een kerkdienst niet uitvoeren. Het duurt te lang en te dit, het past niet. En heel veel zangers moeten heen en weer lopen, dan daar naartoe, dan daar naartoe. Nou, toen heeft een paar jaar geleden de grote Bach-onderzoeker Michael Mauer, ik ken hem een beetje, ontzettend begaafd en leuke man, gevonden dat er in 1749 een werk is uitgevoerd in de Stefansdoom, die prachtige kathedraal in Wenen. En dat zou de Hohe Messe geweest zijn. Dus dan zou er toch een opdracht geweest zijn van een van de Weense grootheid, een graaf of een rijke man, om muziek te schrijven die in de Stefansdoom zou worden uitgevoerd. Maar ook dat is een hypothese die we niet kunnen bewijzen, maar het blijft interessant. Maar Bach schreef onder andere die Hohe Messe, ja, toch voor de nalatenschap, voor zijn kinderen en voor ons. En we kunnen er alleen maar heel blij mee zijn. Maar het blijft altijd duister wat het echte doel was. Als je er maar een centje aan kon verdienen, zei Bach altijd. Dus deze twee hypotheses liggen wel in de orde van de grootheid. Maar in een kerkdienst uitgevoerd, dat kon niet.
1: Nou, Govert-Jan, dank je wel voor dit mooie verhaal weer.
0: We staan dit boek even dicht en we gaan door met Bach.
1: Volgende keer al hebben we een gast in onze podcast.
0: Oh, dan komt hij al, wat leuk.
1: Bob van der Ent.
0: Ja.
1: Violist. En we hebben gevraagd of hij zin heeft om bij ons aan te schuiven. Gaat hij doen?
0: Prachtig.
1: Ik ben heel benieuwd. We gaan hem het hemd van het lijf vragen, zogezegd. Ja. Want het is toch topsport wat hij beoefent.
0: Zeker.
1: En wat doet hij? Hoe komt hij daartoe? En wat is zijn inspiratie?
0: En ja, zijn Bach-CD is prachtig. Dus hij is helemaal op de goede plek.
2: Dit was Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Beluistert u deze aflevering als podcast? Geen Dag Zonder Bach is een dagelijks radioprogramma op de Concertzender over de muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Elke werkdag te beluisteren van 1 tot 2 uur en te ontvangen via de kabel en via de radiostream op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Geen Dag Zonder Bach en alle andere mooie muziekprogramma's van de Concertzender zijn met alle gegevens over de muziekstukken gratis via onze site na te luisteren. Tot de volgende Bach en

0: Muziekmakers der Nederlanden. Een podcast van Aad van Nieuwkerk.
1: In deze aflevering een uitvoerig gesprek met Jacqueline Oostkamp, de biograaf van Louis Andriessen. Haar boek Groots is de liefde verscheen ongeveer een jaar geleden en werd zeer goed ontvangen. Aanleiding voor het gesprek was de recente nieuwe productie van De Materie, dat wel gezien wordt als het magnum opus van Louis Andriessen. Daarnaast ook uitvoeringen van onder meer Hoketers van Andriessen, nog in 2026. Een teken dat de muziek van Andriessen ook 5 jaar na zijn overlijden, nog steeds en ook internationaal, op veel belangstelling mag rekenen. In dit uur ook fragmenten uit zowel De Materie als Hoketers. Informatie is te vinden op de website van de Concertzender. In een eerdere aflevering van deze podcast sprak ik al eens met Jacqueline over het leven van Andriessen, zoals dat in haar biografie beschreven is. Jacqueline, wat fijn dat je tijd hebt om nog eens door te praten over Louis Andriessen.
2: Ik kan me wel herinneren dat ik toen een beetje een slag om de arm hield van, ja, hoe gaat het nou verder met de muziek van Louis? Ik had natuurlijk zijn levensverhaal en de ontwikkeling van zijn oeuvre beschreven in de biografie. Maar ik had oprecht geen idee van, gaat die muziek op eigen benen verder de wereld in? Nou, daar gaan we nu over praten.
1: Heb je een eerste indruk? Het is misschien nog te kort sinds het overlijden van Louis om dat al met zekerheid te zeggen. Mm-hmm. Maar heb je de indruk dat het echt nog wel in de belangstelling staat en gespeeld wordt ook, niet te vergeten?
2: Ja, nou, het was natuurlijk te verwachten dat na zijn overlijden, dat er vanuit de entourage van Louis wel moeite werd gedaan om dingen te organiseren en voor elkaar te krijgen. En dat is tot op zekere hoogte ook gelukt. Maar nu recent zie je toch dat zich allerlei andere initiatieven ontplooien die daar totaal los van staan. Internationaal. Misschien, nou ja, ik wil niet zeggen meer dan in Nederland, maar toch wel serieus. Dus ja, dat vind ik wel een heel hoopgevend teken. Dat die muziek wordt opgepakt in hele andere muzikale kringen.
1: We hebben een heel concreet voorbeeld. De Materie, mm-hmm, in een productie die in België te zien was, in Antwerpen.
2: Hè? Ja, de opera van Antwerpen.
1: En jij bent daar geweest?
2: Ja, de opera van Antwerpen heeft dus op eigen houtje, voor zover ik heb begrepen. Want ik heb aan verschillende mensen gevraagd van, god, weet je nou wat er achter de schermen gebeurd is? Hè? Hoe zijn ze op dit idee gekomen? Is er nog vanuit de Louis Andriessen Stichting moeite voor gedaan? Nou, ik heb begrepen dat dit toch echt een eigen initiatief is geweest van Opera Ballet Vlaanderen, heet het officieel. Wel gedirigeerd door Bas Wiegers, die in januari van dit jaar De Materie ook in Nederland heeft gedirigeerd, in het Concertgebouw en in De Doelen. Dus hij was een constante factor en een Nederlandse factor. Maar verder was het een eigen cast en dus met het orkest van het operahuis. En ze hadden dus een Franse regisseuse aangetrokken om de boel te ensceneren. Nou, verrassend, mag ik wel zeggen.
1: Wat hebben ze er nu van gemaakt in Antwerpen?
2: Ja, nou, het was niet een onverdeeld succes, moet ik er meteen bij zeggen. Deze regisseuse had wel een mooi idee voor de vormgeving van het hele stuk. Dat ze werkte met 5 grote, nou ja, het leken houten spanten, maar ze waren buigzaam, dus dat kan niet helemaal van hout geweest zijn. Maar 5 grote spanten die voor elk van de 4 delen in een andere vorm werden gebogen en dan heel abstract dus een decor vormde. In het eerste deel vormde die spanten het casco van een schip. En in het tweede deel de gewelven van de kathedraal van Hadewijk. Ook heel mooi bij de stijl waren het rechtopstaande, dus verticale lijnen als van Mondriaan. Hè, de zwarte lijnen van Mondriaan. Dus ja, ik vond dat een heel mooi uitgangspunt. Want dat refereert natuurlijk ook aan, dus zo interpreteer ik het, de geest buigt de materie. He, elk deel heeft een ander onderwerp en een andere inhoud. En de materie wordt gebogen naar het idee van dat stuk. Dus ja, dat vond ik heel sympathiek, ook al van tevoren. Ik had een interview met haar gelezen en toen viel me wel op, ze heeft het geen moment over de muziek. Dat vond ik geen goed teken. Maar goed, je weet het niet, dus ik ben er totaal onbevangen heen gegaan. Nou ja, voor een deel was het mooi en voor een deel was het, waren er een paar onbegrijpelijke keuzes gemaakt. Bijvoorbeeld de laatste scène, het laatste deel wat gaat over Madame Curie, die net weduwe is geworden en in haar laboratorium bezig is met de uitvinding van radium, gaat dat over. Dat is een belangrijke uitvinding waarvoor ze nog een prijs zal krijgen. Maar ze is ook diep in de rouw. Ja, en als je die tekst leest en de muziek hoort, is dat allemaal heel Spartaans. Hè? Een laboratorium is natuurlijk al een beetje kil en kaal. Die vrouw voelt zich, haar man is ontzield. Zij voelt zich natuurlijk uiteengerukt van ellende. Nou, dat hoor je ook allemaal in de muziek. Maar hoe is deze Madame Curie gecast en ook aangekleed? Als een soort Bianca Castafiore. Dus een grote, gezette vrouw. Nou, het postuur doet er niet toe, maar dat was wel heel erg benadrukt. In een enorme glitterjurk en een grote blonde dos haar. In haar gedrag hysterisch, steeds bijna flauwvallen. En nou ja, onbegrijpelijk. Hè? Ook afgezet tegen de muziek. Ja, ik vind het moeilijk. Dus ik heb natuurlijk ook wat recensies gelezen en sommige mensen vonden dat juist weer een hele mooie vondst. Dus daar is ook geen pijl op te trekken. Het enige wat ik dan denk is van, nou ja, het is mooi dat mensen helemaal van buitenaf met zo'n productie aan de gang gaan. En dat er dus ook publiek is dat dat toch waardeert, hè, daar ook weer hele andere dingen in ziet. Ja, ik heb in de tijd Wilson nog gezien, dus zo lang ken ik de materie ook. En Wilson, waar natuurlijk die silhouetachtige figuren, waarvan iedereen toen ook zei van ja, dat heeft weinig met de muziek te maken en alles met Wilson zelf. Maar goed, daar zat wel dezelfde strengheid in en het radicale en tegelijkertijd heel esthetisch. Dus ik vond dat dat toch wel heel goed kon. En dan heb je ruim 10 jaar geleden Heiner Goebbels nog gehad. Ja, dat is natuurlijk zelf een muzikant die ook is opgegroeid met de muziek van Louis. Want ik heb hem nog gesproken, ook voor mijn biografie. En toen hebben we het ook gehad over zijn ensenering. Ja, wat hij heel mooi treft in zijn aankleding is de abstractie ervan. Hij werkt ook met een paar hele abstracte, statische beelden. En dan natuurlijk dan die scène waar de kudde schapen het toneel opkomt. Waar hij overigens nog een hele grappige anekdote over had. Want hij had dus op de een of andere manier een herder gevonden met een kudde schapen. Nou ja, misschien dat je die kon inhuren, zoals je ook een toneelkat kunt inhuren. En bij de repetities kwam die kudde en die herder. En die kudde ging dus het toneel op en die herder was verdwenen. En Heiner die raakte lichtelijk in paniek. Van jezus, wat moet ik met die beste? Ja. Ja, en toen later bleek dus dat die herder dat expres had gedaan. Die had gedacht van ja, nu moet je het ook zelf doen. Hmm. Hè? Als ik daarbij blijf, dan blijven die beesten op mij gericht. Dus ik ben weg en dan maar zien wat er gebeurt.

0: de opening van het eerste deel van De Materie van Louis Andriessen. In deze podcastaflevering van Muziekmakers der Nederlanden praat ik met Jacqueline Oskamp, biograaf van Louis Andriessen. Onder meer naar aanleiding van de recente productie van dit werk, De Materie van Louis Andriessen. Zoals je het vertelt, Jacqueline, zo'n regisseur heeft dus een enorme invloed op hoe zo'n productie eruit gaat zien. Mm-hmm. Niet op de muziek natuurlijk, hè. Enfin, die noten liggen vast.
1: Ja.
0: Dat is een kwestie van interpretatie. Daar zal misschien een verschil tussen de een of de andere productie kunnen zijn. Maar het is relatief subtiel. Hoe was dat voor Louis Andriessen zelf eigenlijk? Hechtte die heel erg aan een heel specifiek soort van beeld of decor of theatraliteit? Bemoeide die zich ermee bijvoorbeeld? Of liet hij dat echt los en liet hij dat over aan?
1: Ja, toch wel dat laatste. Hij vond natuurlijk wel wat. Dus ik weet van achter de schermen dat hij af en toe wel ongelukkig was met iets. En, en dat dan meer binnenskamers ventileerde. Maar in principe scheidde hij dat toch wel.
0: Hmm.
1: Ja, ik denk ook dat dat verstandig is, want ja, als je ermee gaat mengen, dan krijg je toch hele moeilijke discussies. En ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen artistieke verantwoordelijkheid in zo'n productie. En nou ja, dat is natuurlijk een van de moeilijke aspecten van opera en van muziektheater, dat meer mensen zich ermee bemoeien. En wie drukt het grootste stempel en wordt het beeld overheersender dan de muziek? Kijk, hier was eigenlijk mijn grootste bezwaar was een toegevoegde dans. Kijk, met decor kan nog wel het een en ander en de zangers, hoe die acteren en hoeveel er bewogen wordt. Maar hier waren voortdurend dansers aanwezig die ontzettend afleiden van de muziek.
0: Er werd de hele tijd ook werd er gedanst.
1: Ja, ook bij Hadewieg. Dan had je rond het altaar, hè, waar Hadewieg heen gaat om zich te verenigen met God, was een soort klont van dansers die zo aan het kronkelen waren.
0: Okay,
1: een beetje sensueel. Maar het was allemaal veel te veel. Ja, zonde. Ja, want er zit zoveel in die muziek. En die is vrij statisch van karakter. Dus ja, ik weet niet of dat dan een angst is van een regisseur om dat statisch zo toe te laten. Hè, of dat zij bang is geweest van ja, maar er moet toch genoeg te zien zijn. Dat weet ik allemaal niet.
0: Waarbij natuurlijk, zoals je al zei, er is natuurlijk een geweldig risico dat op het moment dat je een al te uitbundige of expliciete vormgeving toepast, dat dat behoorlijk invloed heeft op hoe de muziek gehoord wordt.
1: Ja.
0: En niet alleen hoe het verhaal geïnterpreteerd wordt, maar ook hoe de muziek klinkt.
1: Ja, dat is zeker.
0: Je zei al, Jacqueline, er zijn vier delen. Misschien is het goed om die vier delen even naast elkaar te zetten.
1: Ja.
0: Madame Curie in het vierde deel. Ja. Hadewieg in het derde deel, geloof ik.
1: Tweede deel.
0: Of in het tweede deel.
1: Ja.
0: In het eerste deel.
1: Het eerste deel gaat over het timmeren van een schip. En dat is de beroemde opening van dit muziektheaterstuk. 144 keiharde klappen. En dat is dus het hameren. Hier kwam op een gegeven moment kwamen er ook twee percussionisten met echte hamers het podium op om daar op een kist keihard te meppen. Ja, dat is een heel radicaal begin wat erg bij Louis past. En nou ja, daarin heeft hij dus de Nederlandse geschiedenis, de Gouden Eeuw, het protestantisme, de strijd tussen katholieken, protestanten. Er zit van alles in aan onze cultuurgeschiedenis. Maar met dus als centrum dat hele fysieke, materiële timmeren houdt. Dus de materie, dat is daar meteen aanwezig.

0: En dan deel 2 over Hadewig, dat is volkomen vergeestelijkt. Hadewig was dus een Nederlandse mystica die een visioen heeft gehad waarin zij zich dus verenigt met God. Dus het is een mystica die ook in erotisch opzicht zich wil verenigen. En dit visioen beschrijft ze daarin. Dat is het 7e visioen. En Louis heeft die tekst letterlijk overgenomen en weer gelegd op de plattegrond van de kathedraal van Reims. In de muziek, in de partituur kun je ook zien dat zij loopt van het ene akkoord naar het ander. En dat is eigenlijk van de ene pilaar naar de ander. Dus die pilaren zijn akkoorden en daartussen zit een soort wandelmuziek, in mijn woorden. Nou ja, dat is allemaal heel geladen, heel inderdaad heel erotisch, maar ook heel verheven en vergeestelijkt. Dus dat is een groot contrast met dat eerste deel. En het is ook een van, nou niet het eerste stuk, maar het is wel een van de vroege stukken waarin Louis volkomen lyrisch durfde te zijn. Dat is een kant van hem die tot dan toe toch nog een beetje verscholen is. Mm-hmm. Later zal hij daar meer aan toegeven, om het zo te zeggen. Maar hij kwam natuurlijk uit een maatschappelijke tijd waarin het ging om actie voeren, strenge regels, radicaal, zwart-wit. He, daar passen ook die 144 hamerslagen in. En dit, een religieus onderwerp, ja, dat was best gewaagd. Ja.
1: Daar is toen toch ook nog best wel, als ik het goed heb begrepen uit je boek, door Peter Schat best een beetje kribbig op gereageerd, toch?
0: Ja, god. Peter Schat was natuurlijk ingewikkeld. Ja, hoe moet je dat nou even kort samenvatten? Die probeerde Louis uit de tent te lokken. Mm. En die heeft hem inderdaad aangevallen op die hele mooie noten. En hij wilde graag in het openbaar met Louis daarover discussiëren. Die toen zei van, ja, maar hierin heb ik mij zo blootgegeven. Spaar me alsjeblieft nog een debat daarover. He, dat durfde hij gewoon niet aan. En hij zei ook van, ja, de muziek is wat ik het publiek heb willen laten horen.
1: Ja.
0: En hij wist natuurlijk ook dat, ja, wie kon er tegen Peter Schat op verbaal? Mm. Dan moest je echt wel van goede huizen komen. Ja. Maar goed, daar lagen zoveel conflicten en verschillende zienswijzen aan ten grondslag, die een hele voorgeschiedenis hadden over Cuba en de Herenclub had daarmee te maken en van alles.
1: Ja, niettemin, het zal bij een deel van het publiek best verbazend zijn geweest om ineens zulke mooie klanken te horen in een nieuw stuk van Andriessen.
0: Absoluut, absoluut, ja. Ja, nee, dus wat dat betreft is het ook een materie echt wel een heel verrassend stuk en een mijlpaal.
1: Mm-hmm.
0: Kijk, er is zo'n beroemde uitspraak van Elmer Schönberger. Die zei van, de staat was het geboortekaartje van Louis Andriessen. En ik heb voor de Opera van Vlaanderen een artikel geschreven om Louis Andriessen te introduceren bij het Vlaamse publiek. En toen heb ik daaraan toegevoegd, maar de materie is het visitekaartje. En hè, het is een volgende stap waarin Louis veel meer in wie hij allemaal is en was en al zijn voorkeuren en zijn liefdes, die kwamen er allemaal in samen. Terwijl de staat, dat hele radicale stuk waarmee hij opeens zichzelf op de kaart zette, heel monomaan is en heel eendimensionaal. En in de materie laat Louis opeens al die verschillende kanten zien. Ja, waarin die beter tot zijn recht komt, denk ik.

Dat was Ins Offene van Beat Fuhrer door het trio Acanto. De cd verscheen onlangs bij het Duitse label Vergo. De laatste cd in deze aflevering is getiteld American Tunes #1. Centraal op dit album staat violiste Anne-Sophie Mutter. Zij is te horen in muziek van André Previn en Sebastian Currier. Mutter was een aantal jaar getrouwd met Previn en ze bleven goed bevriend tot zijn dood in 2019. In 2009 schreef Previn een trio voor piano, viool en cello. De eerste twee delen van dit trio zijn geschreven in de postromantische stijl die zo kenmerkend is voor Previn. In het derde deel komt de jazz om de hoek kijken. Previn was een zeer getalenteerd jazzpianist. Maar er zijn ook Vlarde Bartok, Richard Strauss en nog veel meer te horen. Hier is het pianotrio van André Previn door pianist Lambert Orkis, violist Anne-Sophie Mutter en cellist Daniel Müller-Schott.

U hoorde het pianotrio van André Previn. De cd American Tunes hashtag One verscheen onlangs bij het label Alpha. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Ongehoord, die vandaag werd samengesteld door Niklaas Hoekstra. Tot het hele uur hoort u nog een track van de laatste cd. Anne-Sophie Moeter en Roman Patkalo spelen het laatste deel van de Ringtone Variations voor viool en contrabas van Sebastian Currier. De componist zelf zei over deze compositie: "Dit is het enige stuk waarbij een nieuwe variatie ontstaat als er plotseling een mobiele telefoon in het publiek afgaat."

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

U luistert naar de ochtendeditie. Op onze website en in de app vindt u meer informatie over dit programma en over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt. 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Dit was van de 17-jarige Mozart het pianoconcert Kuchlerverzeichnis 175, gespeeld door Christian Bezuidenhout op fortepiano en het Freiburger Barokorkester. Het komt van een nieuwe uitgave van het label Harmonia Mundi, waar ook de concerten 14 en 20 zijn vastgelegd. Tot besluit van deze aflevering van Sound the Trumpet Strike the Viol verwijs ik u graag naar het eerste soloalbum van de Frans-Britse barokvioliste Louise Ayrton. Op de door Château de Versailles uitgebrachte cd Aura Germanica richt hij zich op de Duitse vioolmuziek uit de tweede helft van de 17e eeuw, een periode waarin de viool zich ontwikkelde van een vooral begeleidend instrument tot een zelfstandig en virtuoos solo-instrument, en daarbij speelde de invloed van de Italiaanse muziek een belangrijke rol. Op de cd is muziek vastgelegd van een aantal spraakmakers uit die periode, als Johann Heinrich Schmelzer, Heinrich Ignaz Franz von Bieber, Johann Paul von Westhoff en Johann Philipp Krieger. En die laatste, die is geboren in 1649 in Nuremberg. Hij reisde later naar Italië, waar hij onder andere in Venetië en Rome studeerde. In zijn muziek komen verschillende stijlen bij elkaar. De Duitse contrapuntische traditie, de Italiaanse virtuositeit, maar ook Franse invloeden. En dat is goed te horen in zijn zesde sonate voor viool en viola da gamba uit 1693. De twee instrumenten zijn daarin min of meer gelijkwaardige gesprekspartners. Ze reageren op elkaar, imiteren elkaar, nu eens ingetogen en zangerig en dan weer veel bewegelijker en virtuozer. Vooral in de afsluitende Giacona wordt dat samenspel steeds levendiger. In het cd-boekje omschrijft Louise Ayrton het als een soort virtueel verbaal steekspel tussen beide instrumenten. En juist daarom past deze cd zo goed bij het verhaal van de cd. Je hoort als het ware de viool die bezig is zich los te maken om een eigen stem te krijgen. Nog niet als een volledig zelfstandige solo-viool, zoals we die later tegenkomen bij Bieber, Vilsmaier en Bach, maar de richting is wel duidelijk hoorbaar. Luistert u naar Louise Ayrton viool en Alice Trocolier op viola da gamba en klavichiniste Lucie Chabard die de basso continuo voor haar rekening neemt.

De violiste Louise Ayrton en Alice Trocheleer op viola da gamba speelden een sonate van Johann Philipp Krieger voor viool en viola da gamba, een sonate uit 1693. En met deze muziek kwam er een einde aan de aflevering van Sound the Trumpet, Strike the Viol van vandaag. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.

Welkom bij het programma De Wandeling. Dit is de Concertzender. Vandaag luisteren we naar muziek van Fanny Mendelssohn. Zij was de zus van de beroemde componist Felix Mendelssohn, maar was zelf ook een begaafd muzikus en componist. Fanny's werken waren tijdens haar leven een stuk minder bekend dan die van haar broer, maar de afgelopen 40 jaar is de interesse in haar oeuvre gegroeid. We beginnen met het kwartet voor twee violen, altviool en cello in S groot, uitgevoerd door het Consone Quartet.

U hoorde het consoonkwartet met het strijkkwartet in S groot van Fanny Mendelssohn. Fanny is weliswaar minder bekend dan haar broer Felix, maar op muzikaal gebied hadden ze een belangrijke en innige band. Vanwege haar muzikale adviezen gaf Felix zijn zus de bijnaam Minerva, een verwijzing naar de Romeinse godin van de wijsheid. Toch was Fanny vaak onzeker over haar eigen werk. Misschien ten dele omdat ze geen ervaring met strijkinstrumenten had en het daarom lastig vond om ervoor te componeren. Ondanks die twijfel schreef ze meerdere kamermuziekstukken. We luisteren nu naar het trio voor piano, violoncello in D-klein opus 11, uitgevoerd door het Boulanger-trio.

Dat was Fanny Mendelssohn's trio voor piano, viool en cello opus 11 in D klein, uitgevoerd door het Boulanger-trio. Omdat haar familie bedenkingen had bij haar muzikale ambities, publiceerde Fanny Mendelssohn weinig tijdens haar leven. Hierdoor bleef haar werk grotendeels onbekend. Na haar overlijden zorgde Felix er wel voor dat Fanny's composities bij een uitgeverij terechtkwamen en uiteindelijk toch werden gepubliceerd. Het volgende stuk van Fanny Mendelssohn dat we vandaag afspelen is haar Capriccio voor cello en piano in As groot. We horen cellist Marlies Guschelbauer en pianist Julia Rinderle.

U hoorde Fanny Mendelssohn's Capriccio voor cello en piano in Aschoot, gespeeld door cellist Marilise Guschelbauer en pianist Julia Rinderle. We naderen het einde van deze uitzending, gewijd aan Fanny Mendelssohn. Hoewel velen in de familie en kennissenkring van Fanny het ongepast vonden voor een vrouw van haar status om werk te publiceren, had ze één persoon die haar in deze ambitie steunde, haar echtgenoot Wilhelm Hensel. In 1846, na aanmoediging van Wilhelm en na ontmoetingen met andere muzici die haar zelfvertrouwen hadden doen groeien, besloot ze een bundel met haar liederen uit te geven. Tot het hele uur luisteren we naar het eerste lied uit die bundel, het Zwanenlied, uitgevoerd door tenor Kobi van Rensburg en pianist Kelvin Grout. De wandeling van vandaag werd uitgestippeld door Maria Aafdink en informatie over de gespeelde werken kunt u vinden op de website van concertzender.nl.

Welkom bij Tijdsignaal, dit is de Concertzender. Als het gaat om grote historische gebeurtenissen, denken we al snel aan titanische veldslagen, eclatante verkiezingsoverwinningen of belangrijke topontmoetingen. Maar soms hebben gebeurtenissen van culturele aard een grotere of langerdurende impact, al is dat niet meteen zichtbaar. Deze maand markeren we zo'n gebeurtenis. Precies 100 jaar geleden, in oktober 1926, verscheen het boek Winnie de Pooh van de Engelse schrijver E.E. Milne en illustrator Ernest Shepherd. In de loop van de eeuw hebben miljoenen jonge kinderen overal ter wereld genoten van de simpele avonturen van Pooh en zijn vriendjes Piglet en Tigger, oftewel Knorretje en Tijgertje. En hun populariteit nam alleen nog maar toe toen de verhalenreeks in de handen van Disney kwam. In deze aflevering van Tijdsignaal brengen we een kleine ode aan Winnie de Pooh en zijn scheppers door muziek te draaien die is geschreven voor of opgedragen aan kleinere en grotere kinderen en die zo goed is dat je er nooit te volwassen voor bent. Als eerste kindervriend is hier Robert Schumann. Bekend is zijn Kinderszenen, maar dat zijn eigenlijk licht melancholieke mijmeringen van een volwassene over de kindertijd. Echt geschreven voor kinderen, of in elk geval voor jonge, beginnende pianisten, is zijn album Für die Jugend. Daaruit hoort u de delen 25 tot en met 29. De pianist is de zeer volwassen Daniel Blumenthal.

Daniel Bloementaal met vijf deeltjes uit de Album voor de Jugend van Robert Schumann. Nog speelser is de volgende compositie, de Children's Corner van Claude Debussy. Een kleine suite die hij in 1908 schreef voor zijn dochter Claude Emma, bijgenaamd Chouchou, en toen 3 jaar oud. De Engelstalige titel is van Debussy zelf, die een grote affiniteit had met de Engelse taal en cultuur. Hier is pianist Pascal Roger met de Children's Corner van Debussy. En omdat de titels van de 6 delen zo grappig zijn, noem ik ze allemaal. Dr. Greatest at Parnassum, Jimbo's Lullaby, Serenade for the Doll, The Snow is Dancing, The Little Shepherd en Gollywog's Cakewalk.

U hoorde de kantate 66 Erfreut euch ihr Herzen, uitgevoerd door het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen, met Kai Wessel, James Taylor en Peter Kooi.

U heeft geluisterd naar Evangelina Mascardi op de luit en die speelde de fuga in G-mineur BWV 1000 uit haar cd Complete Lutheworks. We hebben nog een mooie cd voor u, namelijk sonates voor viola da gamba en clavicembal. We gaan luisteren naar het nummer 1028 in D groot, uitgevoerd door Atsushi Sakai op de viola da gamba, met Christophe Rousset, hoor wie, op het clavicembal.

U hoorde de sonate voor viool de gamba en klavercimbal in D groot BWV 1028 uitgevoerd door Atsushi Sakai op de gamba met Christophe Rousset op het klavercimbal. Robert-Jan Bach en Hans Meerman, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live Archief. Vandaag helemaal in het teken van a cappella koormuziek. Later in de uitzending hoort u het Nederlands Kamer.

En we begonnen dit programma met Four Pictures of a Modern Newspaper. En dat kwam uit de tabloid suite van Ferdy Grofay. En Jan Stule stond op de bok bij het Metropoolorkest. Maar nu gaan we het toch hebben over jazz. Want alt-saxofonist Ben van Gelder en tenorist Jasper Blom hebben de handen ineengeslagen. En hun programma heet Crosswords. Vrijdag spelen ze in het Bimhuis in Amsterdam en zaterdag in Lantaren Venster in Rotterdam. Beide concerten beginnen om 8:30. In Crosswords wisselen Van Gelders verticale lyrische composities en Bloms horizontale onderzoekende stukken elkaar af. Van Gelder die is thuis in de New Yorkse jazz scene en staat internationaal bekend om zijn lyrische en persoonlijke benadering van de alt. En Blom die won met zijn wat robuustere tenorsax 7 jaar geleden de Boy Edgar prijs. Hij maakte recent een album met het Metropoolorkest en het was Pick of the Week volgens het orgaan Downbeat. Bij die optredens in Lantaren Venster en in het Bimhuis is de derde blazer trompetist Herman Mehari. En hij smelt op zijn album Asmara Amerikaanse jazz en Eritrese invloeden samen. En de verdere bezetting is Phil Donkin, contrabas en Wouter Kuhne, slagwerk. U hoort hier een stuk van Jasper Blom en het heet Jasper Blom.

Jasper Blom hoorde u, de tenorsaxofonist, met het stuk Jasper. En vrijdag en zaterdag dan spelen. Hij speelt hij samen met Ben van Gelder in Lantaarnvenster en in het Bimhuis in Amsterdam. Iedere week hebben we ook een cd van de week. Een stuk waar wij wat aandacht aan besteden. En de cd van de week van dit keer is de 7e symfonie van Sergei Prokofjev. En met zijn integrale opname van Prokofjev's symfonieën heeft Gianandrea Noseda een van de meer overtuigende moderne cycli aan zijn discografie toegevoegd. De 7e, waarmee de reeks wordt afgesloten, vormt een bekroning. En die 7e, uit 1952, een jaar voor de dood van Prokofjev, is een werk van afscheid. Noseda's interpretatie ademt rust en natuurlijke vanzelfsprekendheid in het langzame derde deel. Dan bereikt Noseda misschien wel het emotionele hoogtepunt van de uitvoering. De muziek krijgt alle ruimte om te ademen. Luister hier naar het Andante Espressivo, gespeeld door de London Symphony Orchestra, onder leiding dus van Gianandrea Noseda.

De London Symphony Orchestra, onder leiding van Gianandrea Nocera, speelt het derde deel, het andante uit de zevende symfonie van Sergei Prokofiev. En dat was dus onze CD van de week. En als de vaste luisteraars dit geluid horen, dan weten ze dat er iets bijzonders te doen is in deze uitzending. En zo ook vandaag weer, want we prijzen ons gelukkig met studenten die één keer in de maand komen om hier in de studio van de Concertcenter live te gaan spelen. En vandaag zijn dat cellist Luna Pantoja en pianist Ivan Petrenko. En ze spelen maar liefst 5 stukken in het komende half uur. We gaan nog met ze praten, maar laten we eerst naar ze luisteren. Luna speelt cello, maar begint naast Ivan aan de piano met een stuk voor 4 handen van Ignacio Cervantes. En na dit stuk dan pakt ze haar cello en speelt de sonate voor cello en piano van Chopin. Maar laten we luisteren naar Cervantes' La Camaguanyana.

En zo klonk dat eerste gedeelte, La Cama Guayana van Cervantes, vierhanden piano. En Luna die verdwijnt nu achter de piano en pakt haar cello op om door te gaan met de sonate voor cello en piano van Chopin. En u hoort al eventjes wat stemmen. Luistert u dus naar Luna Pantoja, cello en Ivan Petrenko, piano in het derde deel van deze sonate voor cello en piano van Chopin.

En zo klonk die sonate voor cello en piano, het derde deel daaruit van Frédéric Chopin, gespeeld door onze gasten bij de student. En dat zijn Luna Pantoja en Ivan Petrenko. En ik zei misschien wel abusieflijk dat ze allebei van het conservatorium van

0: U hoorde een klein stukje uit de opera Kolja, op libretto van Arthur Japin en op muziek van Bob Zimmerman. En dit ging over kerstavond in Rome. Morgen gaat die opera in première in het Chassé Theater in Breda. Dat hebt u al net kunnen horen van Aukelien van Hoytema, die haar column hier aanwijdde. Maar wij gaan het hebben in dit stuk toch nog eventjes over het koor en initiatiefnemer van dit grote project, Kolja, van het Utrechts Klein Opera Koor. En de dirigent die we letterlijk hebben kunnen wegplukken uit de generale repetitie, want het is nu pauze, dat is Roel Vogel. Goedemiddag, Roel.
1: Goedemiddag.
0: Jij staat daar op de bok, kan ik me zo voorstellen. Tegen hoeveel mensen kijk je dan aan?
1: Dat is een leuke vraag. Ik heb een 19-koppig orkest voor mij. En dan daarboven op het podium hebben we 14 solisten en 36 man koor.
0: 36 man koor.
1: Ja.
0: Want ik zei net, het Utrecht Klein Opera Koor is de initiatiefnemer van dit project. Maar jullie hebben 11 voorstellingen. Morgen te beginnen dus. En het eindigt in Apeldoorn, als ik me niet vergis.
1: Ja.
0: Gaan die alle 36 steeds mee?
1: Nee, het koor bestaat ook uit 68 leden.
0: Iets meer dus.
1: Iets meer. En we hebben ervoor gekozen om uiteindelijk 36 per voorstelling te kiezen. Dus zij gaan in wisselende cast treden zij op. Waardoor ze ook niet de volledige belasting hebben. Sommigen overigens wel. Maar dus de belasting is niet 100%. Sommigen willen dat heel graag liever wel. En anderen vinden het ook goed om ze niet allemaal te doen. Dus we hebben een wisselende bezetting binnen het koor.
0: Hebben de koorleden trouwens ook, laat ik maar zeggen, speelrollen? Of zijn ze echt koor?
1: Het koor is koor. Dus ze treden op als grote groep. En daarbij is de regie behoorlijk strak. Dus ze spelen, nou, laat zeggen dat het een vrij strakke regie is. Waarbij ik wel moet zeggen, het is echt een mannenopera. Waarbij de mannen ook echt, de mannen van het koor, en dat zijn er dan maar 14, die hebben veel meer ruimte om te spelen. Dus die hebben meer regieaanwijzingen en dergelijke.
0: Ja, die staan
1: wil
0: echt
1: je wel echt individueel ook zien spelen.
0: Ja, die staan ook echt op het podium, neem ik aan, hè?
1: Iedereen staat op het podium.
0: Ja, iedereen staat op het podium.
1: Dus uiteindelijk is ook echt iedereen te zien. Maar de mannen zijn vaker te zien en die zal je wel ook wat meer bezig zien. In de sauna overigens, om maar even een detail te noemen.
0: Ja, want we kunnen het niet helemaal hebben over de inhoud van deze opera. Die echt gaat over liefde, over verraad, over eenzaamheid, over vriendschap, over de dood. Over wie je kunt zijn wie je bent, ja. Hoe heb je dat met de componist Bob Zimmerman geregeld? Hij trekt zijn handen ervan af, heb ik gehoord, van Aukelien. En dan mag jij het verder invullen. Maar heb je dan nog wel invloed daarop als je zegt van nou, deze passage zou iets anders kunnen? Of werkt het zo niet?
1: Ik heb Bob Zimmerman erg hoog zitten. Dus in eerste instantie ga ik altijd bekijken waarom heeft hij dit geschreven? En dan, dat doe ik met componisten die niet meer leven ook, maar met Bob ook. Dus ik wil eerst begrijpen wat er staat. Als ik het niet begrijp, dan heb ik het geluk dat ik hem op kan bellen. Dat kan met heel veel andere componisten niet meer. En soms is het inderdaad zo dat er dan een aanpassing komt. Maar ik ga niet beginnen van, ik snap het niet Bob, dus het moet veranderd worden. Maar in goede samenspraak gaat het. Maar ik moet eerst zeggen dat het om kleine details gaat.
0: Kijk aan,
1: als je zo'n goede partituur geleverd krijgt, dan hoef ik daar niet meer aan te veranderen.
0: Nee. Zoals het een goede opera betaamt, hebben jullie hopelijk ook een mooi duet met een achtergrond van een koor. Klopt dat? Bijvoorbeeld?
1: Goede vraag. Nee, er zijn wel duetten, trio's. Ja, absoluut wel trouwens. Aan het einde, absoluut. Ja, met mannenkoor erachter. Ja.
0: Ja.
1: Dat is trouwens indrukwekkend mooi koordeel. Ja, klopt.
0: Gaat het over een zogenaamde oorworm of niet? Dat lees ik ook in de publiciteit over deze opera.
1: Ja, er zitten zeker oorwormen in. Dat is niet op het moment dat het koor dat de solisten begeleidt. Er zitten oorwormen in. En zoals u heeft kunnen horen in kerstavond in Rome, waarbij het

0: dat is een oorworm die zeker hangt. En het andere gedeelte wat we laten horen, wat een veel treurnis gebeurtenis is, is de rouwstoet. Die blijft ook bij veel mensen hangen.
1: Ja, daar gaan we nu een klein stukje van laten horen aan de luisteraars. Ja. Ik neem aan dat de luisteraars kaarten kunnen krijgen via de site. Welke is dat? Kun je dat adres nog even noemen?
0: Ja hoor, www.kolja.nl.
1: Kijk aan.
0: Daar is alle informatie over te vinden en de links naar de juiste schouwburgen.
1: Ja. Ben je er helemaal klaar voor deze productie? Of is het zo dat wil je de generale slecht laten verlopen zodat de première goed gaat? Of is dat, gaat het cliché niet op?
0: Ik zal het niet expres doen, maar ik kan me voorstellen dat de dingen niet goed gaan lopen. Zodat we dat tijdens de première wel goed kunnen maken. Maar we zijn absoluut op de juiste weg. Dus ik heb er vertrouwen in.
1: Ik wens je alle succes, Roel Vogel, met deze productie Kolja.
0: En
1: tot een volgende keer, zal ik maar zeggen. We eindigen dus met een stukje Rouwstoet uit de opera Kolja van Bob Zimmerman.

0: U hoorde een repetitieopname van het Utrechts Klein Operakoor. En die repetitieopname die kwam uit Kolja. De opera van Bob Zimmerman en van Arthur Japin die morgen in première gaat.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: Afgelopen vrijdag is in Utrecht het festival Oude Muziek voor de 45e keer van start gegaan. Het is het grootste festival ter wereld dat volledig in het teken staat van historische muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. En dat festival duurt tot en met zondag 6 september, aanstaande zondag. Om een indruk te krijgen, er zijn 250 concerten en die worden door zo'n 70.000 bezoekers bezocht. Een groot aantal van die concerten wordt opgenomen voor Early Music Television, EMTV. En dat is het Netflix van de oude muziek, zou je kunnen zeggen. Een online streamingdienst waar je op kunt abonneren. Daarnaast is een deel van het aanbod als pay per concert beschikbaar. Zoals het concert van het Ensemble Correspondance in de grote zaal van Tivoli Vredenburg van afgelopen zaterdag. 29 augustus was dat. Zij brachten onder andere het Requiem van André Campra. Luistert u naar het slot van dit Requiem.

En dat was het slot van het requiem van André Campra door Ensemble Correspondance. Zoals dat afgelopen vrijdag klonk in Tivoli Vredenburg. En dat concert is dus in zijn geheel terug te zien en te horen op IMTV Online. En dat festival Oude Muziek duurt nog tot en met zondag, 6 september. Dan nu in Concertzender Actueel Orkest Fion. Want dat opent het seizoen onder leiding van chef-dirigent Alexei Okrinchuk. Al heel wat jaren is hij het gezicht van het orkest. En ook de komende seizoenen blijft hij Fion trouw. Op het programma een van de meest monumentale symfonieën van Shostakovich. Zijn vijfde is een publiekslieveling die nog steeds tot de verbeelding spreekt. De data zijn 4, 5, 11 en 13 september in Arnhem, Zwolle, Nijmegen en Enschede. En dit concert zet ook een paar orkestleden in het zonnetje die niet zo vaak solistisch te horen zijn. De drie trombonisten van Orkest Fion delen al 35 jaar het podium met elkaar. En zij stralen in het concertstuk voor drie trombones dat Jan van der Roost speciaal voor hen schreef. En u begrijpt dat daar uiterst virtuose trombonepartijen in voorkomen. Van der Roost is een componist die in de wereld van de harmonie, fanfare, de afabra, zal ik maar zeggen, grote bekendheid geniet. Als opmaat hoor je de sprankelende ouverture waarmee Mozart zijn muzikale komedie Le Nozze di Figaro opent. Allemaal op dat concert van Fion dus binnenkort. Maar hier, luister naar het Adagio uit de Gran Partita van Mozart. Met als solist, dirigent en ook hoboïst Alexei Okrinchuk.

Alexei Ogrinchuk dirigeerde leden van het Concertgebouworkest en speelde ook de hobo-solo in het adagio uit de Gran Partita Kuchel 361 van Mozart. Aankomend weekend op 3 data speelt het Marmoussia Orchestra, een orkest dat bestaat uit bevlogen muzici met een passie voor muziek en de diversiteit in muzikale talen, stijlen en tradities van Zuidwest-Azië en Noord-Afrika en de Middellandse Zee. Marmoussia brengt Carried by the Wind. En dat programma neemt je mee op een mystieke reis waarin muziek, dans en Soefi-tradities uit Andalusië, Iran en Syrië samenkomen. Een saxofoon die zingt als een flamenco-zanger. Een grenzeloze Iraans-Armeense bassist die flamenco en het Oosten met elkaar verbindt. Een danser die zijn leven riskeerde om te kunnen bewegen. Een orkest dat de grens tussen Oost en West niet erkent. Carried by the Wind, die brengt hen samen op 1 podium. U kunt naar Carried by the Wind van Marmoussia op vrijdag 4 september in Tivoli Vredenburg in Utrecht. Een dag later zaterdag in Amare in Den Haag. En zondag de 6 september in de Azijnfabriek van Den Bosch. We luisteren naar een stuk door het Marmoussia Orchestra en dat is Rohan.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

0: Eric Clapton.
1: Wat een feestje was dat, zeg. Eric Clapton en Wynton Marsalis samen met het orkest van Jazz at the Lincoln Center. Het is ook uitgekomen op DVD, wil je het willen zien. Het staat natuurlijk ook inmiddels wel op YouTube, denk ik. En ja, nogmaals, te gek om ook te bekijken en te beluisteren. Wynton Marsalis en Eric Clapton samen. We hebben nog even tijd en we gaan luisteren naar Josh Smith. Een man die we ook al eerder hebben gehoord. Hij heeft 1 nieuw nummer uitgebracht. Ook al een tijdje geleden opgenomen, volgens mij tijdens corona toen hij thuis zat. Hij heeft een nummer opgenomen dat heet 5 Shuffle. En dat betekent dat hij een shuffle heeft gemaakt in 5 kwarts. En ja, dat hoor je niet zo vaak. Normaal is het gewoon in 4. Maar nu in 5. En nou, het klinkt wel lekker, moet ik zeggen. Daar gaan we de uitzending mee afsluiten. Ik wens je veel luisterplezier en ik hoop dat je er volgende week weer bij bent.

0: Welkom luisteraar. U luistert naar de Concertzender, naar het programma Musicians Corner. Met vandaag als gast slagwerker Olaf Keus. Olaf Keus, geboren in Amsterdam in 1962, begon op 6-jarige leeftijd op bongo's en conga's te spelen. Vanaf zijn 11e volgde hij drumlessen bij Ton Royers, ook later zijn docent aan het Conservatorium van Amsterdam. Van 1991 tot 1998 trad hij op met de inmiddels overleden saxofoniste en zangeres Rosa King. Welkom Olaf.
1: Hallo, welkom.
0: Over Rosa King gesproken, we gaan meteen het eerste nummer laten horen. En dat is uiteraard een nummer met Rosa King zelf. Het is live opgenomen en het heet...
1: Ja, en waar? Het is in een legendarische jazzcafé Alto opgenomen.
0: Zo is
1: op het Leidseplein.
0: In Amsterdam.
1: In Amsterdam.
0: Het nummer heet Gonna Find Me a Lou Love.

0: Rosa King met haar band Upside Down in het nummer Gonna Find Me a New Love. En dat was een opname uit 19?
1: Lalala, heb je me even?
0: Nou, 94.
2: Nee. 94, dat wist je al.
0: Lang geleden. Olaf speelt met de Braziliaanse gitarist Celio Roberto Silva en met The Force, een internationaal kwartet dat Afro-Caribische, Latin, jazz, salsa, Braziliaanse muziek met eigen compositie speelt. En met zangeres Deborah Carter, met fluitist Ronald Snyder, pianist Mike Del Ferro en saxofonist Efrem Togio. Met de Braziliaanse zanger Seumar en met For Sure, een kwartet dat Surinaamse Paramaribop en jazz met Braziliaanse en Cubaanse invloeden speelt. En waarmee hij door Europa, Zuid-Afrika, Brazilië, Suriname en Frans-Guyana toerde. En als percussionist is hij actief met de Vientos del Sur, een flamenco-Zuid-Amerikaanse liederenkwartet. Olaf, internationaal mogen we zeggen. Maar het woord Brazilië komt wel heel veel voor.
1: Dat is zo de liefde, hè? Dus door de liefde ben ik veel in Brazilië gekomen.
0: Okay.
1: Mijn vrouw komt daar vandaan. Aha. En ik hield altijd al van die muziek eigenlijk. Dus ik voelde dat ritme gewoon natuurlijk aan. Dus daar ben ik altijd veel mee bezig geweest. En daardoor een keer op reis gegaan en toen getrouwd met een schone. En daar ben ik alweer 31 jaar mee samen.
0: Jo.
1: En maar inmiddels inderdaad een aantal tours gedaan daar met For Sure inderdaad. Die band bestaat trouwens niet meer hoor. En met Mike Del Ferro een paar keer. En Seomar, een geweldige zangeres die weer terug is gegaan naar Brazilië. Die heeft hier een tijdje gewoond. En dat was ook met Mike Del Ferro erbij. Dus dat. En dan hebben we inderdaad Nita Aartsen uit Indonesië. Daar speel ik nog steeds mee. Die komt elk jaar in Europa en dan toeren we wat. En of ik ga om het jaar ongeveer naar Azië om met haar in Indonesië en de omringende landen te spelen. Dus dat houdt je wel bezig.
0: Zo is het, ja.
1: En had het nog over For Sure. Daar hebben we inderdaad veel mee getoerd. Ja. In Afrika, ja. En Zuid-Amerika en Zuid-Europa.
0: Ja, ja.
1: Dat is alweer een tijdje geleden.
0: Maar nou, het nummer waar we zo meteen naar gaan luisteren is toch echt wel jazz. Herbie Hancock.
1: Ja, dat is gewoon een oude held van mij. Dat vind ik zo lekker. Die plaat kan ik altijd opzetten.
0: Oké, okay, dan gaan we luisteren.
1: Mr. Hands. Ja.
0: De track heet 4 AM. Herbie Hancock.

0: Herbie Hancock. 4 a.m. En het is van de CD Mr. Hands. Wat ja. betekent Herbie Hancock voor jou?
1: Nou, het is echt een gentleman, vind ik. En een vernieuwer. Hij blijft zich altijd vernieuwen. Tot nu toe. Maakt gewoon nog steeds prachtige CD's. En deze plaat vind ik heerlijk, omdat hij eigenlijk een heleboel verschillende bezettingen heeft neergezet. Dus elk nummer klinkt echt, heeft een hele andere sound. Dus ook een setting met Tony Williams erbij, ook een van mijn favoriete drummers. En dat is totaal weer ander geluid. En ik heb een paar keer mogen ontmoeten, dus dat, ja, dat schept een band.
0: Ja. Ja, dat kan me voorstellen, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Leuk. Zullen we naar de volgende gaan? Dat is dan de band For Sure. Je vertelde net dat die helaas niet meer bestaat.
1: Nee. Nee, de grondlegger Pablo Nahar, die is een paar jaar geleden overleden. En dat, ja, dat deed pijn. En dat heeft natuurlijk ook de band wel genekt. Maar de laatste 10 jaar was hij ook al veel meer in Suriname als hier.
0: Ja, ja. Kun je even verder wat over hem vertellen? Wat voor soort muziek hij maakte? Wat
1: ja, hij maakte Paramaribop, zoals hij het noemde. Een mix van jazz en Surinaamse ritmes eigenlijk. En dat heeft hij samen met Eddie Veldman is hij dat een beetje begonnen tijdens Suriname Music Ensemble. Daarna had hij nog de band dus For Sure. Survive was het eerst nog even. En toen werd het For Sure met mij erbij. En we waren twee handen op één buik. We organiseerden samen alles voor de band. En de tours en de subsidies en zo.
0: Ja.
1: Dus we hebben veel mooie tours gemaakt.
0: Ja.
1: Mooie muziek.
0: Ja.
1: Twee cd's.
0: We gaan luisteren.
1: Ja.
0: Het nummer heet Nene, spreek ik het goed uit?
1: Hoor. Ja, Nene, dat betekent soort als grootmoeder.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Met Pablo Nahar op bas, Mark Millen op piano, Efraim Trujillo op tenorsax en Olaf Keus op drums.

0: Nene van For Sure, de Paramaribo band van onder andere Pablo Nahar en Olaf Keus, die vandaag mijn gast is. Pablo Nahar, 2 jaar geleden dus helaas overleden. En we hadden het er net over dat het een belangrijke man is geweest. Nou ja, wat betreft de Surinaamse muziek. Surinaamse muziek in Nederland is dat
1: ja,
0: dan
1: zeker,
0: heel vaak.
1: Zeker, ja.
0: Weet je een beetje hoe het zo begonnen is bij hem? Ik neem aan dat hij al in Suriname is gaan spelen. Ik begrijp altijd dat de vader van Ronald Snijders actief was in het muziek.
1: Ja, die had ook een orkest daar inderdaad. En volgens mij is hij naar... Ik heb die feiten misschien niet helemaal goed op een rijtje het begin. Maar volgens mij is hij eerst naar Nederland gekomen om engineering te studeren. Volgens mij was het niet meteen in muziek, maar daar was hij altijd mee bezig.
0: Yeah.
1: En hij is ook nog een tijdje in New York geweest. Daar heeft hij zelfs nog was hij roommate met Jaco Pastorius.
0: Jo.
1: Ja, ja. Dus hij heeft een hele historie achter zich. En ja, toen is hij eerst met als het Solat. De band met Hans Dulver.
0: Ja, natuurlijk.
1: Waar hij samen met Eddie in zat.
0: En Frankie Douglas.
1: Ja, ja. Ja. En daarna is hij Suriname Music Ensemble begonnen met Eddie Veldman.
0: Oh ja.
1: Oh, en ja, dus ja. Echt ja. Grondleggers. Ja. Ja. Ja. Als klein jongetje ging ik wel eens kijken in Paradiso of op de feesten.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Waar, ja. Die, waar ze dan speelden.
0: Ja. Nou, we herdenken hem met, nou ja. Hoe zeg je het? Met droefenis dat het zo gelopen
1: ja,
0: is.
1: Ja, gelukkig worden zijn composities nog steeds gespeeld door verschillende mensen hier. Ja, dus we houden hem in ere.
0: We houden hem in ere.
1: Ja. Ja.
0: We gaan naar George Duke, Brazilian Love Affair. Er zijn natuurlijk eigenlijk veel jazzmuzikanten die ook Braziliaans of andere stijlen combineren. Vind je dat logisch? Of kijk je daar toch van op als je zegt, hé, een jazzer en die gaat nu ineens...
1: Ja, het is gewoon te lekker om te negeren. Nou, het zwingt gewoon. Nou. Ja, dus je wil het gewoon spelen. En het zal misschien niet altijd helemaal authentiek klinken. Want George Duke is natuurlijk ook geen Braziliaan.
0: Ja.
1: Maar hij heeft wel geweldige mensen altijd om zich heen verzameld. Ja, ja. En het is zo'n goede producer. Dus deze cd, ja, die vind ik eigenlijk helemaal goed. Kan ik altijd opzetten. En het is een mix van vooral ook Brazilianen die in Amerika wonen. En wat Brazilianen uit Brazilië. Hij is ook naar, volgens mij, voor deze opnames ook naar Brazilië gegaan. En, maar ook volgens mij Noord-Amerika. Een beetje een mix. En ja, het is gewoon zo mooi. Dus, en het is een cd die ik al 40 jaar speel, volgens mij.
0: En Cravo e Canela. Spreek je zo goed uit?
1: Ja.
0: En wat betekent kravo?
1: Dat is kruidnagel en kaneel.
0: We gaan luisteren. Brazilian Love Affair van George Duke met kravo e canela.
2: Tranquilo. Joinha. Joia. Um momento. Um, dois, e...

0: George Duke van de CD Brazilian Love Affair, Cravo y Canela. En u luistert naar de concertzender, naar het programma Musicians Corner. Vandaag is mijn gast Olaf Keus, allround slagwerker, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja hoor.
0: We gaan naar mevrouw, de eerste. Hebben we? Nou, ja. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Moet niet uitmaken.
1: Nee.
0: Tanja Maria, die is al heel lang onder de zon. Hè? Dat is ook,
1: ja, ja, geweldige iemand, pianist. Ja, ik heb allemaal pianisten trouwens.
0: Ja, ja, dat is waar. Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Ja, geweldig. Die swingt zo als een trein. Het is George Duke trouwens, wat ik net weer hoorde, was ook weer geweldig. En ik heb een keer waren we een support act voor haar tour in Nederland. Dat was toen speelde ik met Estrella Costa, hadden we een Braziliaans programma. En toen heb ik er een aantal keren voor mogen meemaken. Ja, ja, geweldig.
0: Ja, ja. En dat, maar Estrella, dat is meer, klinkt meer Cubaans, maar het was
1: zij
0: toch,
1: is Cubaans, ja. Maar toen hadden we een Braziliaans programma.
0: Programma.
1: Ja, toen was ik, 25 of zo.
0: Ja.
1: A long time ago.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, je bent natuurlijk heel jong begonnen. Het is misschien goed om nog eventjes een deel van je doopzeel te lichten, want je begeleidt ook de schrijfster Tosca Mentes met haar theatershows. En je hebt een duo met trompetiste Raya Hayes.
1: Hayes, ja.
0: Daar gaan we zo
1: eigenlijk
0: nog wat
1: Hacheva. Hayes is haar nieuwe artiestenachternaam.
0: Okay. Ja, ja, ja. Daar gaan we zo nog naar luisteren. En je bent drumleraar en ensembleleider aan de Amsterdamse Muziekschool. Je geeft workshops in onder andere bodypercussie. Ja. Kan je zo misschien nog eventjes wat van laten horen? Kijk. Dan weten mensen meteen wat het is.
1: Ja,
0: hij ontwierp een drumfiets die ingezet kan worden als ondersteuning bij workshops en andere evenementen. En sinds 2021 maak je ook beeldhouwwerken van oude piano's.
1: Ja.
0: En exposeer je ook hier en daar. En je hebt al 20 exposities gehad.
1: Gaat, als een trein gaat
0: ja.
1: Dat.
0: Maar je waren bij toen je 25 was. Ja. En toen was je nog totaal overtuigd muzikant.
1: Ja, nou, nog steeds hoor.
0: Nog steeds?
1: Maar hoe zijn alleen die gewoon heel veel kanten. Ja,
0: ja, je hebt heel veel kanten. Hoe, dat is er gewoon bijgekomen in de loop van de tijd.
1: Ja, nou, dat drummen, dat zat er al echt heel vroeg in. Echt vanaf mijn 5e, 6e jaar wou ik gewoon slaan op dingen.
0: Ja.
1: En lekker grooven. En dan vanaf mijn 11e heb ik eigenlijk op het op podium gestaan met schoolbandjes en zo. Hadden we al bandjes gevormd. En vanaf mijn 16e, 17e ging ik al eigenlijk constant spelen. Bijvoorbeeld in de Citadel, oude club waar Rosa King ook vroeger even boven heeft gewoond, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En daar speelden we in de houseband. En toen meteen naar het conservatorium.
0: 16, 17, een beetje jong voor de Citadel.
1: Ja, ja,
0: dat
1: was, daar leerde ik inderdaad kennen hoe het nachtleven er gaat. Ja.
0: Ja. En dat vond je moeder zomaar.
1: Ja, nou, ik hield nooit zo van de doop. Dus ik was daar.
0: Ja, dat is wel
1: goed. Ik kon mezelf wel controleren, zeg maar.
0: Ja. Ja. Dus 16, 17 en daarna conservatorium.
1: Ja, ja, toen een aantal jaren conservatorium. En altijd veel wezen spelen en ja, ook veel gereisd. Ik ook van reis op mijn 26e ben ik 2 jaar op wereldreis gegaan, de hele wereld door. Langs Afrika en Azië en Australië en Noord- en Zuid-Amerika. Dus ben ik 2 jaar op pad geweest om overal te trommelen ook en te ontdekken. En toen ik weer terugkwam, kwam ik eigenlijk bij Rosa terecht.
0: Ja, ah.
1: Ja, ja, vol energie.
0: Zo was het.
1: Van de tropen.
0: Zo was het, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. En dan heb ik 7 jaar mee gespeeld.
0: Ja.
1: Dat was een belangrijke tijd.
0: Ja.
1: Ik geloof dat ik nooit meer zoveel heb gespeeld als toen. Dat was gewoon 5, 6 keer per week.
0: Ja.
1: Door heel Europa.
0: Ja.
1: Elke maand in Parijs, in München. Ja. Want het ging maar door.
0: Maar hij was natuurlijk ook keihard werken. Want
1: keihard werken.
0: Hadden één rodie of zo? Of,
1: nou, dat deden we zelf.
0: Deed zelf, ja.
1: Ja,
0: ja. En de busrijden ook.
1: We hadden zo'n touringcar met een slaapkabinetje erin en alle instrumenten. Een heel PA sleepten we mee.
0: Dat
1: zou je ook nooit meer doen nu.
0: Ja.
1: Dus dat zetten we gewoon bij festivals regelmatig zelf op.
0: Ja, zeg. Ja,
1: ja, het is echt bizar eigenlijk.
0: Ja. Ja, als je aan terugdenkt, dan hoe heb ik het gedaan? Ja,
1: zware kisten.
0: Ja.
1: Ja. Toen ben ik eigenlijk ook begonnen met in de alto te spelen elke week. Daar speelden we elke donderdag als we in het land waren. Ja, en daar speel ik nog steeds heel veel. Ik speel er vanavond weer trouwens met de band The Force.
0: Oké.
1: Ja, en daar doen we ook al een aantal jaren. Ja. Daar is ook een Latin jazz formatie.
0: Ja.
1: Met Leslie Lopez op de bas.
0: Ja.
1: En Raya Hayes op de trompet.
0: Ja.
1: En vanavond Danny van Kessel op de piano.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. Ja, we zenden niet vanavond uit. Voor vanavond dus helaas. Nee, dat hebben de mensen gemist. Ook
1: elke dinsdag is dat.
0: Elke dinsdag.
1: Dus ja, komt langs. Legendarische plek, vind ik.
0: Zeker. We gaan terug naar Tania Maria en we gaan luisteren naar het nummer Yatra Ta.

Dat was de soundtrack van Donnie Darko van Michael Andrews. En nu Weapons, de meest recente film in deze reeks uit 2025. Geschreven, geregisseerd en medegescoord door Zach Cregger, ook bekend van Barbarian. De film heeft een indrukwekkende ensemblecast. Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Benedict Wong en Amy Madigan. Allemaal in hun eigen hoofdstuk van hetzelfde verhaal. Ook hier begint alles rustig, in een doodnormale Amerikaanse gemeenschap. Totdat 17 kinderen uit dezelfde klas op hetzelfde moment spoorloos verdwijnen, rechtstreeks uit hun bed. Weapons is meer dan een mysterie. Het is een portret van een gemeenschap op zoek naar antwoorden en naar een schuldige. De film vertelt zijn verhaal vanuit meerdere personages. Je beeld van wat er gebeurd is verschuift telkens opnieuw. En de muziek, geschreven door Ryan en Hayes Holiday samen met Cregger zelf, volgt die opbouw perfect. Korte, nerveuze cues, een klankbeeld dat steeds dreigender wordt. Titels als Where Are You, The Flight en Into the Lair zeggen al genoeg, zonder de ontknoping te verraden. En daarmee sluiten we de cirkel. American Beauty en The Virgin Suicides tonen wat schuilgaat achter de façade van gezin en buurt. Donnie Darko laat adolescentie en angst in elkaar overvloeien. En in Weapons slaat die onrust over op een hele gemeenschap.

Dat waren tot slot delen uit de soundtrack van Weapons. U heeft geluisterd naar Cinematheek. En dit programma werd samengesteld door Robin Pom. Met dank aan Muziekweb. Luister tot het einde van het uur nog naar twee stukken muziek uit American Beauty.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Daarin brengt de concertzender eigen live-opname. En in deze uitzending starten we met een opname in de kleine zaal van het concertgebouw, gemaakt door Theo van Soest op 16 september van dit jaar, en dat is 2026. Het Otilka-kwartet speelt het Klein Strijkkwartet uit 1931 met de delen Adagio, Presto en Allegro Molto van Hans Henkemans. Het werk van pianist en componist Henkemans raakte in de laatste jaren van zijn leven enigszins in de vergetelheid. Maar zijn oeuvre beleeft inmiddels niet zonder reden een ware revival. Oordeelt u zelf.

Dat was het kleine strijkkwartet van Hans Henkemans. Pianist Matthias Spee gaat samen met cellist Stefano Bruno nu verder met Salome, een compositie van Matthias zelf.

Dat was Salome van Matthias Spee. Hierna weer een werk van Henkemans, zijn Concert voor Piano en Strijkers Opus 1. U hoort opnieuw het Otilka Quartet met Matthias Spee en Jala Heywood op contrabas.

Het Isidore Stringkwartet trad ook op in de kleine zaal op 18 september 2026. De opname werd toen verzorgd door Hans Jansen. Het kwartet speelt het strijkkwartet in F, opus 20, nummer 5 van Joseph Haydn.

Dat was het strijkkwartet in F van Felix Mendelssohn. Hierna speelde het kwartet het ultrakorte werk Adoration van de Amerikaanse componiste Florence Price.

U hoorde het werk Adoration van de Amerikaanse componiste Florence Price. Tot besluit van deze avond in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam klinkt nog de Langzamer Satz van Anton Webern. De uitvoering is opnieuw door het Isidore Stringkwartet. En u heeft vanavond in het programma van Concertzender Live Nieuw Klassiek kunnen luisteren naar muziek gecomponeerd door Hans Henkmans. En daarna muziek van het Isidore Stringkwartet met een serie werken die reikte van de klassieke Haydn tot de hypermoderne Billy Childs. De techniek was vanavond in handen van Ronald Visser. Mijn naam is Lieke van der Voort en de samenstelling van het programma was in handen van Henk Hielkema.

Dit is de concertzender met Ongehoord, het programma met net verschenen nieuwe muziek. Het nieuwste album van de Oostenrijkse componist Bernhard Lang, geboren in 1957, is een album dat volledig draait om zijn favoriete instrument, het orgel. Hij staat bekend om zijn herhalende, energieke en gelaagde muziekstijl, waarin hedendaagse klassieke muziek, jazz en elektronische muziek samenkomen. Zijn latere werk voor het orgel verbindt jeugdherinneringen aan elektronische orgelimprovisaties met complexe, virtuose loopstructuren, loop counterpoints. Op het album drie werken, waaronder het werk Organ Loops Volume 1, voltooid in 2023. De compositie combineert jeugdherinneringen aan improvisaties met minimalistische herhalingsstructuren. Het stuk maakt gebruik van herhalende patronen, loops, die typerend zijn voor het latere oeuvre van Lang, vergelijkbaar met zijn constructies in bijvoorbeeld Loops for Haba, een ander werk op het nieuwe album. Het werk werd geschreven op verzoek van organist Wolfgang Kolgert, die het werk ook in première bracht tijdens het festival Wien Modern in 2023. En het is ook hij die u zo hoort aan het orgel.

U kon luisteren naar Organ Loops Volume 1 van de Oostenrijkse componist Bernhard Lang, afkomstig van zijn nieuwe album voor het Weense Kairos-label. Ektoras Tartanis, geboren in 1987, is een vooraanstaande Grieks-Duitse dirigent en componist. Sinds het seizoen 2023-2024 is hij chef-dirigent van de Niederbayerische Philharmonie. Hij staat bekend om zijn expressieve directiestijl en zijn passie om klassieke muziek toegankelijk te maken voor een breed, modern publiek. Hij werkte jarenlang als vaste assistent en artistiek pupil van de grote maestro Theodor Kurrentzis. Op zijn nieuwe album Pain and Eros, dat bij Tix Art verscheen, staat een bijzonder werk. Het is Erato Psaltrian, voor harp, bariton en orkest. Het is een werk uit 2023 dat een jaar later in première ging in het Theater Freiburg. Erato Psaltrian is een muzikaal meesterwerk waarin klassieke traditie, Griekse mythologie en religieuze mystiek samensmelten. De titel verwijst naar de Griekse oudheid en spirituele zangkunst. Erato is een van de 9 muzen uit de Griekse mythologie. Haar naam betekent letterlijk de beminnelijke en zij is de muze van de liefdespoëzie en lyriek. In de kunst wordt zij traditioneel afgebeeld met een snaarinstrument, zoals een lier of een kleine harp. Psaltrian, dat is afgeleid van het Griekse woord psalmo, wat zingen betekent. De meditatieve, eeuwenoude manier van zingen en bidden, die via de Byzantijnse tijd bewaard is gebleven in de Grieks- en Russisch-orthodoxe kerkmuziek. Het concert is een meditatieve reis, verdeeld over 3 opeenvolgende delen, zetsen, die het verhaal van creatie en spiritualiteit vertellen. 1. Genesis, de geboorte. 2. Journey, de spirituele zoektocht. En 3. Celebration, de viering en extase. Tartanis schreef het stuk vanuit een diepe fascinatie voor de wijze waarop Griekse mystiek, de betekenis van eros en eeuwenoude tradities vandaag de dag nog steeds een bron van inspiratie kunnen zijn. Recensenten omschrijven de muziek als een uitdagende koorddans tussen melancholie en verheven trots. De orkestratie balanceert constant op de grens van traditionele harmonieën en hedendaagse modern klassieke muziek, waardoor het een unieke filmische diepgang krijgt. Voor de première tekende het Philharmonisches Orkest Freiburg onder leiding van de componist zelf, met Anneleen Leenaerts op harp en Aris Argyris is de bariton. De bezetting op het album bleef ongewijzigd, behalve dat de bariton werd vervangen door Cosma Ranuer Kroon, die als bariton nauwer verbonden is aan de vaste producties en opnames van het Theater Freiburg.

Daniel Lewis, drums. Pauline Timmerweil, basgitaar. Benne Müller, gitaar. En V.I., componist en pianist en bandleider. Het V.I. kwartet. Tot zover V.I. en haar kwartet live in Brebbel. En op 24 oktober staat zij in onze eigen in-jazzzaal tijdens Pop en Jazz Hilversum. En daar speelt nog een groep. Die hadden eigenlijk al eerder bij ons zullen spelen, maar toen kon door omstandigheden dat optreden niet doorgaan. Dus ik ben blij dat ze nu wel komen. Martini Gray. Ik heb de CD al een paar keer laten horen, hè? Die Country City, waarbij ze een mooie brug slaan tussen kleine dorpjes in het noorden van het land en de grote jazzsteden. Ja, en zij komen spelen in onze in-jazzzaal en daarom laat ik je nu tot slot van deze uitzending nog wat muziek horen van die CD. Maar uiteraard ga ik je eerst de bezetting van Martini Gray geven. Drummer Angel Klooster, pianist Joost Zwart, bassist Jeroen Vierdag, trompetiste Suzanne Veneman en saxofonist Efraim Trujillo. Op de CD hadden ze trouwens ook nog gastoptredens van Francine van Tuinen, vocale, Miguel Martinez, schrijver altsax en Juan Martinez, baritonsax. Martini Gray, ze komen in Pop en Jazz Hilversum spelen in de In-Jazzzaal 24 oktober. Ik zou zeggen, kom gezellig langs en natuurlijk gaan we dat allemaal ook opnemen voor uitzending hier in In-Jazz, want daar luister je naar. En voordat ik de muziek laat horen, wil ik je mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam hartelijk danken voor het luisteren. Mijn naam is Code Kloet, zeg ik alleen nog. Gedag allemaal.